0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Made in Holland met Arjan. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 op Nieuws.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
0: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
2: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Rock and roll all over the place met Bart elke maandagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Nieuws en IWS.
6: De ochtend met Ad. Elke vrijdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.
8: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
9: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws in

0: ochtendshow met Reinier. Iedere maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 op Nieuws en EWS.
1: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
6: Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
7: Dit is hem, de

Epchy en Shirley met Hoorlijk uit 1987. En daarmee is het 6 minuten over 7 geworden op vrijdagochtend 22 mei 2026. De o zo lekkere vrijdag van MEWS. De opstart richting jouw weekend met tot aan 9 uur. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow.

0: Mijn favoriete spelletje, oftewel My Favorite Game van de Cardigans uit 1998. En daarmee is het bijna 7:15 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Babette van Veen heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op het plotseling overlijden van haar ex-man Bas Westerwil, die vorig weekend dood werd aangetroffen in de woning in Enschede. Via de pagina van Ademnoodconcerten deelt ze met Katja Schuurman bedankt de actrice iedereen voor de overweldigende steun. Ze benadrukt dat haar focus nu volledig ligt op het welzijn van hun twee zoons, Sylvijn en Sebastiaan. Maar sluit haar bericht hoopvol af met de belofte om binnenkort het leven weer extra hard te gaan vieren. Dennis Lockery, de zanger en medeoprichter van de Amerikaanse rockband Dr. Hook and the Medicine Show, is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. De frontman, bekend van zijn soepele stemgeluid en mega-hits als Sylvia's Mother en When You're in Love with a Beautiful Woman, besloot pas in november vorig jaar definitief te stoppen met toeren. Na het eerste overlijden van medezanger Ray Sawyer in 2018 verliest de popwereld hiermee het laatste iconische gezicht van de

Turn the lights off. Maar we gaan eerst verder met Madonna met Papa Don't Preach. Afkomstig van de legendarische album True Blue markeerde het een belangrijk moment in Madonna's carrière, waarin ze liet zien ook maatschappelijk geïntegreerde thema's niet te schuwen. De plaat was goed voor een top 40 notering. Maar liefst 13 weken lang stond hij in de lijst en behaalde net de nummer 1 niet en bleef steken op nummer 2.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag beleven we een schitterende en zonnige start van het weekend. De zon maakt overuren en bij een zwakke wind uit het zuidoosten loopt de temperatuur op naar een heerlijke 25 graden. Ook morgen en zondag blijft het prachtig voorjaarsweer met veel zonneschijn en temperaturen die in het binnenland kunnen stijgen tot een zomerse 27 graden. Het blijft overal nagenoeg droog. Let overdag wel even op tussen de middag, want de zonkracht bereikt een score van 6. Wat betekent dat de onbeschermde huid snel kan verbranden.
0: De grootste pophits aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Dit is de Ochtendshow.

0: Canadese zanger Brian Adams en Spice Girl Melanie C worden uit 98 When You're Gone. En daarmee is het bijna 7:45 geworden op deze vrijdagochtend 22 mei. Waar we zo verder gaan met de Michael Sager Band en Let's All Chance. Maar is tijd voor de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
3: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.
1: Nieuws Internet Radio.

De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

In de ochtendshow op de Ojo, lekkere vrijdag, de Michael Zeger Band en Let's All Chant. En daarmee is het 7:08 geworden. Met onderweg Celestial van Ed Sheeran naast de Mental Fox en I Only Wanna Be.

0: onafgebroken in de hitlijsten genoteerd. Tegenwoordig is het wat rustiger onder deze Ed Sheeran. Je hoorde uit 2022 Celestial. En daarmee is het 7:15 geworden hier bij de ochtendshow. Voor de laatste maal komen ze voorbij als
1: artiest van de week.
0: Deze week zijn de spotlights gericht op de rocklegendes die in 50-jarige jubileum vieren met een spectaculaire wereldtournee. Fornier.

De laatste maal hoorden we Foreigner als artiest van de week en sloten af met een allergrootste hit, ondersteund door de New Jersey Mass Chore voor dat legendarische gospel effect. Deze wereldhit van het album Ancient Provocateur was in 1984 en 85 niet van de radio weg te slaan. I Want to Know What Love Is stond maar liefst 15 weken lang genoteerd in de top 40 en piekte daar op de nummer 6 positie.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
8: Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
9: Dit is hem. De

Human Label. You're de Rick Astley uit 87 met Never Gonna Give You Up. En daarmee is het 6 minuten over 8 geworden. Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend 22 mei 2026. De zo lekkere vrijdag op NIWS. Onderweg Enigma, nu is het tijd voor een nationaal product. Hier is Rio van Mee.

0: Thousands Enigma hier bij de ochtendshow, waar het 14 over 8 is geworden.
1: Shownieuws.
0: De 54-jarige Horace Cohen had nul twijfel om na 40 jaar opnieuw in de huid van broer Henkie te kruipen voor de nieuwe Flodder spin-off op Videoland. De acteur, die de rol in 1986 als 15-jarige voor het eerst speelde, reageerde emotioneel en dol enthousiast op het aanbod. Hoewel hij in één van de 6 afleveringen te zien is en de rol destijds ook door anderen is gespeeld, voelde de set als thuiskomen en noemt hij zichzelf gekscherend nog steeds de beste Henkie.

het podium in elkaar stortte. Na dat incident annuleerde de Messi-zangeres haar tournee en kickte ze met succes af van haar cocaïneverslaving. Na een eerste comeback optreden tijdens de Grammy Awards begin dit jaar laat de Britse zangeres weten dat ze klaar is om op het Amerikaanse festival een appeltje te schillen met het verleden.

Nationaal product uit de jaren 90. 24/7 met Is It Love. En daarmee is het 7 voor half 9 geworden op deze vrijdagochtend 22 mei.

0: Het weeroverzicht.
1: Het weekend begint vandaag met volop zonneschijn. Onder een strak blauwe hemel klimt de thermometer naar een warme 25 graden. De avond verloopt eveneens zacht, aangezien het kwik 's nachts nauwelijks onder de 9 graden zakt. Morgen en zondag zetten we dit zomerse weertype vrolijk door, met maxima die liggen tussen de 22 en 27 graden en een overvloed aan zonuren. Ook aan de start van de nieuwe werkweek blijft het droge en zonnige weer aanhouden met een matige noordoostenwind. Vergeet je de komende dagen niet goed in te smeren als je naar buiten gaat, want de zonkracht is deze dagen erg sterk.
2: The Morning Show on News with all your favorite pop hits.

0: parody met Be My Baby. Zometeen Elton John en Britney Spears met Hold Me Closer. Maar ja, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN.

0: De Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NIWS.
1: Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is die weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen.
2: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom. Bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
7: Iedere werkdag jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

2022, Sir Elton John en Britney Spears, je hoorde Hold Me Closer. En daarmee is het 8:08 geworden. En zijn we aan de laatste 20 minuten begonnen van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend, 22 mei. Waar we richting Berkel en Rode Reis gaan, straks tussen 9 en 12. Met Ad Koppendraaier en de ochtend. We hebben zometeen klaarstaan Some Like It Hot van Power Station. Yeah. Maar eerst gaan we terug naar 1988 met Toto. Hier is Pamela.

0: Some Like It Hot Power Station. En daarmee is het 13 voor 9 geworden op deze vrijdagochtend 22 mei. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 22 mei. 1950, de Britse tekstschrijver Bernie Taupin werd geboren in Silford in Engeland. Hij vormde een van de meest succesvolle schrijversduo aller tijden met Elton John, waarbij Taupin verantwoordelijk was voor de teksten van bijna alle grote successen van de zanger. 1959, Morrissey werd geboren als Stephen Patrick Morrissey in Engeland, als de poëtische en excentrieke frontman van The Smiths en later als soloartiest werd hij een cultie-icoon die een enorme invloed had op de Britse alternatieve rockscene. 2017, een tragische zelfmoordaanslag bij Manchester Arena, direct na de concerten van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande, kostte het leven aan 22 mensen. De gebeurtenis leidde tot een golf van nationale solidariteit en de indrukwekkende benefietconcert One Love Manchester.

plezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse Tens en de 20s. De ochtendshow is er weer aanstaande maandagochtend aan de start van de nieuwe werkweek. Even na 7 uur melden we ons weer met een nieuwe verse editie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan de Human League met Don't You Want Me. Maar we gaan eerst naar 1988 met Good Life van Inner City. Tot vanmiddag.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar preciescleaningenriool.nl.
4: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: knop drukken.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
4: Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar het kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elsbeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht.
5: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag.

0: Polly Dots op nieuws. En give the girl a break en of audio.
1: Ja, ja.
0: Het is Korte Broeken Radio, hè. Bob Marley en de Wailers en Stir It Up. Ik zeg hem.

inderdaad. De oh zo lekkere vrijdag. En dankjewel Reinier. Witbosveugen voor de ochtendshow. Maandagochtend vroeg. 7 uur is weer present voor een nieuwe ochtendshow. En natuurlijk hoor je hem ook vanmiddag op die oh zo lekkere vrijdag met muziekplezier.

18 over 9. Denise Williams in de ochtend op nieuws. En let's hear it for the boy. Ik hou van Holland. Dat komt goed uit, want we hebben iets Nederlands talens voor je klaar liggen. En kijk eens naar buiten en zing dan.

0: Wir zijn stoffig kreng. 1968.
1: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, oude.

0: het ook goed met dit mooie weer, hè? The Beach Boys en Do It Again uit 68.
1: Het twittertje van de week.
0: Deze staat op mijn tegeltje. Rechtse mensen willen zoveel mogelijk hun eigen leven bepalen. Linkse mensen willen zoveel mogelijk het leven van anderen bepalen.
1: Het twittertje van de week.
0: En deze is van Monique. Dus Israël is tweede geworden bij het Songfestival. En links Twitter roept nu weer dat de sionisten gesjoemeld hebben met de stemmen. Nee, stelletje antisemieten. Het geeft aan dat veel Europeanen het liedje van Israël gewoon leuk vonden. Hashtag Eurovisie Songfestival.
1: Het twittertje van de week.

0: You Making Me High. Het is 1 voor half 10.
1: De ochtend.
0: Op vrijdag 22 mei. Het is dag 142 in 2026. Vanochtend is het op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noorden komt er wat meer bewolking voor. Blijft wel droog. Vanmiddag is het zonnig, in het noorden is het nog wat bewolkt. Maar later wordt het daar ook zonnig, blijft ook droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Er is weinig wind, aan de kust staat een zwakke tot matige wind van zee. En vanavond schijnt nog volop de zon en het blijft droog. Dus eigenlijk ideaal weer om te gaan barbecuen. Kijk hier even op de temperatuur buiten. Momenteel in Berkel-Roodrijs is het zonnig en 18 graden. Goedemorgen, 9:30 precies. We gaan hem bekendmaken, de plaat met het stempel. Een plaat die je twee keer vanochtend gaat horen. Het is geworden. De nieuwe single van Roxanne Hazes. Dit is Tranen in de Gift Shop.
2: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.

0: Taylor Swift. En Opal Alight hoorde je hier op nieuws naar voren. Pat Benatar, Love is a Battlefield.
1: Vandaag in de popmuziekgeschiedenis.
0: Op 22 mei 1979 bereikt het album Live at Budokan van Cheap Trick in Amerika de gouden status. Live at Budokan is een live registratie van het concert dat Cheap Trick in april 1978 in een hal in Tokio in Japan heeft gegeven. Het album komt op 24 februari 1979 de Billboard albumlijst binnen en haalt de vierde plaats. Omdat het album zo groot succes is, wordt de release van het nieuwe album Dream Police, een studioalbum, enige tijd uitgesteld. Dat verschijnt nu in oktober 1979. En van dat album natuurlijk de grote hit I Want You to Want Me.
1: Vandaag in de popmuziekgeschiedenis.
2: I want you to want me.

0: van Sharon, Love in C Minor. En begonnen met een nummer van het album Live at Budokan van Cheap Trick. I Want You to Want Me, dat was die grote hit van die plaat.
1: De cover en het origineel.
0: Het origineel komt uit 1968, is van Linda Lindell. Heet Wanna Man. Salt and Pepper en een Vogue maakte daar Wanna Man van. In 1993. Vandaag dus. In de cover en het origineel.

0: 1968, Linda Lindell, What a Man. En de cover kwam uit 1993 van Salt and Pepper en dan Vogue, What a Man. 3 voor 10 op naar het radio nieuws van 10 uur. En zometeen zijn we weer terug. Tot zo.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek, www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
8: Dit is Jorien Ballas met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
9: Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten.
10: Dit is hem. De

en Baby Come Back. Daarvoor Interferon en Steam Hammer Sam. Het is vrijdag vandaag, 22 mei. Die oh zo lekkere vrijdag van nieuws. Het is natuurlijk ook het weekend van de Pinkster.

66, The Beatles. En Help, en daarvoor in Moments of Motown, Jimmy Ruffin. Too Busy Thinking About My Baby. We zijn niet te vroeg, het is namelijk 9 voor 10:30.

0: of your heart. Goedemorgen, het is die oh zo lekkere vrijdag.
1: De ochtend.
0: Het is de vrijdag van 22 mei. Het is dag 142. En wij kijken even naar het weekendweerbericht. Vanmiddag is het zonnig. In het noorden is er eerst nog wat bewolking. Later wordt het daar ook volop zon daar verwacht. Het blijft droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Er is weinig wind. Aan de kust kan een zwakke tot matige wind van zee opsteken. Vanavond schijnt de zon nog volop. Het blijft ook lang droog. Blijft de hele avond droog. De zon schijnt lang door. Zaterdag loopt de temperatuur nog verder op. Het wordt 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. In de loop van de dag ontstaat een zeewind, waardoor het snel wat frisser wordt. Verder is er overal veel zonneschijn, maar af en toe is er ook wat bewolking. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. 'S Ochtends maakt het noorden kans op wat mist, maar verder is er veel ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 30 graden met weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n graad of 21. En dat komt door de zeewind. 4:30. Dit is nieuws. Tijd voor een opvallende nieuwe Nederlandstalige single. Die we even in de spotlight zetten. The Keep in Touch met de Dutch plaat. Want waar je ook luistert naar het nieuws. North, East, West of South. Je hoort hem overal. Als je mijn internet hebt natuurlijk, hè.
1: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op nieuws. Internet radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws. Internet radio.

0: laatst had ik een bedrijfsfeestje en daar trad hij op. Enige jammer vind ik dan dat hij dan weer allemaal liedjes van een ander gaat zingen. Gewoon lekker eigen werk zingen. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. Het is 22:30.
1: En moeten we hier nou nog lang blijven? Want echt gezellig is het hier niet.
2: Dat zal wel moeten.
1: Blijf
2: dat zal
1: even.
2: Wel moeten.
0: Blijf nog even, joh. Het is niet voor niets, joh. Zo'n lekkere vrijdag.
3: Oké. Okay.
0: Benieuwd. Zometeen Bauta met Nedic. Eerst Propaganda.

0: Rosa, Magnetic hoor je opnieuw.
1: De verjaardagskalender.
0: Bijna 7:30. Goedemorgen, de show zo lekker de vrijdag. Kijk wie de allemaal jarig zijn vandaag. Geboren op 22 mei in 1924. Charles Aznavour, Frans zanger, acteur, componist. Hij overleed in 2018. De Noord-Ierse voetballer George Best, geboren in 1946. Overleden in 2005. En Shirley Swiris, Nederlandse zangeres, is vandaag 80 geworden. Harry de Winter, Nederlands producent, programmamaker. Hij overleed in 2023, geboren in 1949. Bernie Taupin, Engels-Amerikaanse tekstschrijver, voor onder andere Elton John, is 76 geworden. Johan Vermine, Belgisch zanger, liedjeschrijver, ook 75. Ik voel me goed. Danny Christian, de Duitse slagerzanger, is 70 geworden vandaag. Proficiat. Bas van Oud, Nederlands misdaadjournalist, 67. Johnny Gill, Amerikaans zanger, songwriter, 60. Jeroen Latijnhouwers, presentator, nieuwslezer, 59. De actrice Kim Holland, 57. Louis Talper, Belgisch acteur. Ja, hij is natuurlijk in de Mega Mini bekend geworden. Ja, en Sherry Ann, de zangeres, is vandaag 34 geworden. Allemaal natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ja, en wie gaan we draaien van de jarigen? Hip-hop.

0: Dat kan natuurlijk Sherry Ann zijn. Dat kan natuurlijk Johnny Gill zijn. Dat kan Johan van Minne zijn. Dat kan Shirley Swillis zijn. Zoals als de voerman ook Danny Christian. Of zullen we deze doen?
1: Hooba, hooba, hooba, hop.
0: Ook wel leuk, hè?
1: Hop, hooba, hooba, hooba, hop. Hop, hooba, hooba, hooba, hop. Hop, hop, hooba, hooba, hooba, hop. Hop, hop,
0: hooba, hooba, hooba, hop. Ik kies het nog voor Shirley, hoor.

0: met het beetje aparte kapsel. Hè? Swing Out 6 hoorde je You On My Mind. En daarvoor hoorde je ook nog de jarige Shirley Sweres. Ze is 80 vandaag geworden. Het nummer heette It's Me. Zullen we nu eerst deze even doen?
1: De Nieuws Top 500 roulette komt vandaag uit op...
0: Het balletje ligt op 119. 119. En daar stond het afgelopen jaar Phil Collins. En In the Air Tonight. Daar leggen we het balletje weer neer. En dan geven we een draai aan het rad. Deze was harder, hè, deze draai. En kijken we waar we op uitkomen. We komen uit op...
2: Nummer 168.
0: En daar vonden we het afgelopen jaar Earth, Wind & Fire Fantasy.

0: afgelopen jaar in de zesde editie van Nieuws Top 500 stond hij op 168. Earth, Wind and Fire en Fantasy. Hey, we hebben weer een telefoon. Hey, me dat. Hallo? Hey, me dat.
1: Wetenschap is zo nep. Want ze zeggen dat het heetste ding hier de zon is.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dat hebben ze fout, want dat ben jij.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dag. Zometeen het derde, laatste uur van de ochtend op die oh zo lekkere vrijdag. Tot zo.

0: dan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
6: Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht en Bos. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
7: Dit is een

morning with you. This is Not America. And from New York to LA van Patsy Gallant. Het is 9:30. Goedemorgen. Die ook zo lekkere vrijdag van de nieuws. Maar nu Robert en Donnie. En moet dat nou?

Nog één keer vanaf spoor 7. Only Disco. Jack de Gril. Misschien draait hij deze plaat ook wel. L. Hudson and Partners. And You Can Do It. En vanmiddag de laatste Your Request hier op Nieuws. Tijd voor iets verstaanbaars met misschien wel een groep die, of een duo, dit eigenlijk hele mooie plaatjes heeft gemaakt. Hè? Verliefd, kop in de wind. En deze, Monica. Hoor je nu op jou zo lekkere vrijdag bij Nieuws. Circus Custus.

0: Alweer zo'n stoffig kring.
1: 1969. En hoe vindt u dit?

0: Forget, Stoffer Kreng en Why. Het is 7:30.
1: Tijd voor koffie.
2: Tijd voor koffie.
3: Tijd voor koffie.
4: Koffie.
3: Tijd voor koffie.
5: Koffie.
6: Is het nou niet even tijd voor koffie?
7: Hoi, zin in koffie?
8: Koffie?
7: Ja, lekker.
0: Lekker een bakje koffie. Doen we hier bij Nieuws. Op jou zo lekkere vrijdag. Met iets lekkers erbij natuurlijk. En met Rod Stewart. It's written off my heart.

0: of My Heart. Prachtig plaat van inderdaad Rod Stewart.
1: De ochtend.
0: Het is de ochtend van 22 mei. Het is dag 142 in 2026. Vanmiddag is het zonnig. In het noorden is er af en toe nog wat bewolking. Het blijft droog. En de maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er is weinig wind. Aan de kust kan een zwakke tot matige wind van zee opsteken. Vanavond schijnt de zon nog volop. Het blijft ook droog. Zaterdag loopt de temperatuur nog verder op. Het wordt 24 graden aan de kust tot 30 in het binnenland. In de loop van de dag ontstaat er wel een zeewind waardoor het wat frisser wordt. Verder is er overal vrij veel zonneschijn, maar af en toe is er ook wat bewolking. Ook bij de Pinkse dagen verlopen warm. 'S Morgens maakt het noorden nog wat kans op mist, maar verder is er veel ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 30 graden met weinig wind aan de kust. Is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewindje. 1 voor 11:30, dit is nieuws. De zo lekkere vrijdag met straks Angelique. Tussen 12 en 1. Time-out van 1 tot 3. Reinier Witbos Veugen. Met muziekplezier tussen 3 en 6. Hermans op vrijdag. Schuine step Your Request. Verder hebben we ook nog de Vossenjacht met Harry tussen 6 en 8. En van 8 tot 9. Een lekkere disco-mix met Dave met Duperon.
2: Dit is hem. De o zo lekkere vrijdag. Op nieuws. Internet radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: News, internet radio.
2: Welkom bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws, internet radio.

maand heeft toch echt iets mysterieus, iets spannends. Roxanne Hazes. De plaat werd simpel, hier op Nieuws. En tranen in de giftshop, zo heet het nummer. Zometeen nog het woord van de dag. Rolling

0: zo heeft mijn dochter Elizabeth Taylor in een picture disc, prachtig van Taylor Swift. En als het goed is, komt hij vanmiddag binnen. Ik heb deze single besteld. Hij heeft hier natuurlijk normaal gesproken 7 inch en 12 inch. Maar deze single is 10 inch. En is goudkleurig. En een perfecte oplage, vandaar dat we hem gekocht hebben in de Stars. Rolling Stones.
1: Het woord van de dag.
0: De woorden kennen je misschien niet, maar de dingen die ze omschrijven wel. Leuk om uw collega's mee te imponeren. Het woord van de dag is natiform. Natiform, wat als iets eruit ziet als een stel billen betekent.
1: Het woord van de dag.

0: Glitters. And just the two of us.
1: Toekomst muziek. In the future.
0: Kylie Minogue brengt een nieuwe single, Light Up, from the Netflix documentary Kylie uit. Het nummer verschijnt gelijktijdig met haar nieuwe Netflix documentaire Kylie, waarin haar leven en carrière centraal staan. De release sluit aan op een opvallend hoofdstuk in de documentaire. Kylie onthult daarin dat ze in 2021 opnieuw kanker kreeg, iets wat jarenlang privé bleef. Voor zangeres werd Light Up mede geïnspireerd door haar moeder Carol. Muzikaal kiest Kylie opnieuw voor de toegankelijke synthesizer pop, met een grote fijn in lijn van haar recente albums Tension en Tension 2. De nieuwe Kylie, Light Up.
1: Toekomstmuziek.

0: is de Your Request met Ion en met Harry. En dan is ook nog de Vossenjacht tussen 7 en 8. En tussen 8 en 9 natuurlijk een hele lekkere disco mix met Duberon. Aanstaande zondag de laatste 19 Toon Show hier op Nieuws. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Leuk, hè?
2: Ja, tot snel.
1: Doei.
3: Nou, de kutaflevering.
2: Oh, de vaal.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
8: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
9: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
10: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
1: De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging.
2: Dit is hem, de

Het is vrijdag, iets na 12 uur en ik neem het stokje over van Reinier en Ad. Met Kenny Loggins zijn we deze uitzending van Time Out gestart. En het tweede nummer staat al voor jullie klaar. De golden oldie van vandaag. Saturday Night at the Movies van The Drifters. Wow.

0: Lunchknaller.
1: Dit was een lied van Angelique.
2: Dat was hem weer. Jouw portie jaren 90 beleving in dit uur. I'm a Raver van Lipstick. Voor de lunchknaller, lekker gek doen met Let's Go Crazy van Prince and the Revolution. En nu een nummer dat opvallend genoeg een hit werd op het moment dat vooral popmuziek en New Wave de Europese hitlijsten domineerden. Terwijl het toch echt een hardrocknummer is. Op NEWS hoor je nu One Vision van Queen.

In deze time-out duiken we weer even in het werk van ABBA. Vandaag ABBA's 27e single in Nederland en de 23e top 10 hit in de Nederlandse hitlijsten. Hier is Under Attack.

0: druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorinchem file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid.
1: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.

werkten ons lekker door het alfabet heen en kwamen uit bij de S. Je hoorde Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. En dan nu een bescheiden hit voor de heren van de Stones. Rock and a Hard Place.

zijn we bij de laatste nummers van deze time-out aangekomen. Maar vanmiddag hoor je natuurlijk nog meer lekkere pop-hits bij Renier, Arjan, Harry en Duberon. Voor nu laat ik je achter met nummers van Barry White en de Bellamy Brothers. En dan is het voor de laatste keer dat ik kan zeggen tot volgende week. Want volgende week vrijdag is dan echt de laatste time-out hier op NIWS.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
1: Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Aan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts één rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer.
2: Dit is hem.

0: 70, Boston en More Than a Feeling.
1: De pophits feitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

Lionel Canimals met C Drives Me Crazy op de Ozo. Lekker verder bij NEWS. Dopstart richting jouw weekend. Met zometeen het 2010 Cedar Green. Nu eerst Lucy Silvas. Hier is Breathe In.

Tearing for Shido Green, deze Bright Lights, Bitter City. En daarmee gaan we richting het weeroverzicht. Wat kunnen we vandaag en het komend weekend aan weer verwachten? Je hoort het straks. Tot die tijd, Bruce Hornsby and the Rains met The Way It Is. En nu het 98 Cross. Dit is Jennifer Page.

0: 1986 met The Way It Is, Bruce Hornsby and the Range hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op die oh zo lekkere vrijdag. Met zometeen Ring My Bell van Anita Ward.
1: Het weeroverzicht.
0: Het weekend begint vandaag met volop zonneschijn. Onder een strak blauwe hemel klimt de thermometer naar een warme 25 graden. De avond verloopt eveneens zacht, aangezien het kwik 's nachts nauwelijks onder de 9 graden zakt. Morgen en zondag zetten we dit zomerse weertype vrolijk door, met maxima die liggen tussen de 22 en 27 graden en een overvloed aan zonuren. Ook aan de start van de nieuwe werkweek blijft het droge en zonnige weer aanhouden met een matige noordoostenwind. Vergeet je de komende dagen niet goed in te smeren als je naar buiten gaat, want de zonkracht is deze dagen erg sterk.

0: Anita Ward hier bij Muziekplezier. Waar we zo verder gaan met Viola Wells en Gonna Get Along Without You Now. Maar we schakelen eerst over naar Den Haag, naar de ANWB. Kijken hoe het staat met de vrijdagmiddagdrukte.
1: Het is druk onderweg. Heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt door een pechgeval een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rijstrook geopend.

Jarenlang Without You Know van Viola Wales hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 76, 80, 90, de zero's, de 10's en de 20's. Met zometeen de alarmschijf van 40 jaar geleden. Tot die tijd doen we het met Steve Harley en Cockney Rebel. Hier is Make Me Smile. Done it.

van Mai Tai en Turn Your Love Around. Een plaat die daarna 8 weken lang genoteerd staat in de top 40. De top 10 weet te bereiken en piekt op nummer 7. Wij gaan richting het tweede uur van muziekplezier voor deze vrijdagmiddag 22 mei. Dit uur nog onderweg Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Na The Waterboys, hier is The Hall of...

0: om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Nieuws NIWS. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel. En gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
8: Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur.

0: Plezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Tot 3 uur zijn we er. Tot aan Marian Hermans. Die hoor je straks tussen 3 en 6 uur met Hermans op vrijdag. Met onderweg het komend half uur muziek van Simon & Garfunkel, Simply Red, de Pasadena's, de Motors en Money. En we trappen af in 84 met The Riddle van Nick Kershaw.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

klassieker uit 1970 van Simon en Garfunkel. Je hoorde Keep the Customer Satisfied. En daarmee is het bijna kwart over twee geworden op de Ozo Lekkere Vrijdag van NEWS. Met onderweg de Pasadena's en Bruce Forrest. Maar eerst gaan we verder met Simply Red. De Britse formatie rondom de roodharige soulzanger Mick Hucknall. Die wereldwijd miljoenen albums verkocht met een verfijnde mix van pop en soul. Tijd voor een ijzersterke groove uit 1991. Simply Red met Something Got Me.

Pasadena's Bruce Forrest en Paul Wright met Love Thing. En daarmee is het 3:09. We gaan verder met Airport. Dat werd geschreven door de zanger en gitarist Andy McMaster, die zich liet inspireren door de melancholie en de hectiek van luchthavens. Hoewel de band haar wortels had in de rauwe pubrock, leverde ze met deze track een uiterst gepolijst en gelaagd popmeesterwerk af. Het contrast tussen het weermoedige gevoel en afscheid nemen en de opzwevende melodie maakt het nummer tot een grote internationaal succes. In de Nederlandse top 40 kende de single in het najaar van 1978 een bescheiden, maar gedenkwaardige run. De plaat stond 5 weken lang genoteerd en piekte daar op nummer 28.

0: Weeroverzicht.
1: Het weekend begint vandaag met volop zonneschijn. Onder een strak blauwe hemel klimt de thermometer naar een warme 25 graden. De avond verloopt eveneens zacht, aangezien het kwik 's nachts nauwelijks onder de 9 graden zakt. Morgen en zondag zetten we dit zomerse weertype vrolijk door, met maxima die liggen tussen de 22 en 27 graden en een overvloed aan zonuren. Ook aan de start van de nieuwe werkweek blijft het droge en zonnige weer aanhouden met een matige noordoostenwind. Vergeet je de komende dagen niet goed in te smeren als je naar buiten gaat, want de zonkracht is deze dagen erg sterk.
2: Hits of

0: klassieker uit 1973, Steel's Wheel and Star. En daarmee is het 3:30 geworden. We gaan zo verder met Bright Eyes van Runway. Maar we schakelen eerst over naar de ANWB in Den Haag. Hoe staat het met de vrijdagmiddagdrukte?
1: Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle tussen Assen en afrit Westerbork een half uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen een half uur vertraging.
2: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

jaar geleden was de tot op 40 notering voor Rondé, deze Brian Eyes. En daarmee is het 7 minuten over 2:30 geworden. Het komende half uur, Transon Derby, de hit in een verstaanbare taal. En de Steve Miller Band onder andere tot aan 3 uur. Maar we gaan eerst verder met ABBA, de Zweedse hitmachine. Die

feilloze harmonie en tijdloze producties de blauwdruk leverde voor de moderne popmuziek. Tijd voor een dansbare klassieker uit 1981. ABBA met Lay All Your Love on Me.

0: kijkje in de top 40 van 1988 met Transom Darby, Dance Little Sister. En daarmee is het 14 voor 3 geworden op deze vrijdagmiddag 22 mei. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Wanneer de hectiek van alle dag me overweldigt en ik mezelf dreig te verliezen in de massa, is er één vaste plek waar de rust onvoorwaardelijk terugkeert. Ik hoef de antwoorden niet te zoeken in het verre orde of ingewikkelde theorieën. Alles wat ik nodig heb om heel te worden, bevindt zich vlak voor me. Het is alsof de tijd stilstaat op het moment dat de barrières tussen ons wegvallen en de rauwe realiteit plaatsmaakt voor een diepe spirituele connectie. In de serene stilte voel ik hoe de warmte en de acceptatie alle schaduwen uit mijn verleden moeiteloos verdrijven. Het is een gids die me door de donkerste nachten loodst. Een baken van puur licht dat mij eraan herinnert dat ik ergens thuis hoor. Zonder dat er een woord gesproken hoeft te worden, zie ik de weerspiegeling van een gedeelde toekomst en de belofte van onvoorwaardelijke steun. Die blik herbergt de hele wereld. Een oneindige dimensie waarin al mijn twijfels smelten en plaatsmaken voor pure helderheid. Al mijn hoop, al mijn liefde en de absolute waarheid over wie ik ben liggen opgeslagen in jouw ogen.
1: En dit is de plaats in de originele taal.

vandaag met Peter Gabriel en In Your Eyes. En daarmee is het 8-3 geworden. En dat betekent dat wij hier aan het einde zijn gekomen van Muziek Plezier op deze vrijdagmiddag 22 mei. Arjan Hermans neemt zo meteen na 3 uur het stokje over. Ik wens je heel veel luisterplezier bij hem. Muziek Plezier is er volgende week vrijdagmiddag weer tussen 1 en 3 uur voor de laatste maal hier op NIWS. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen. Ik ben er morgenochtend, dan tussen 9 en 12 uur met de weekendshow. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. En voor vandaag heb ik er nog een tweetal voor je. De Steve Miller Band met Abracadabra. Na Linda Ronstadt en It's So Easy.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
1: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. Vertraging is een half uur.
2: Dit is hem.

bent op NWS tijdens de Oostelijke vrijdag 22 mei 2026. Keihard op de hoofdtelefoon tijdens de Korte Broeken vrijdagmiddag. We draaien Waterfront van de Simple Minds. En daarvoor Summer Night City van ABBA. Hoe kun je het beter beginnen? Want de temperaturen. Oh, wat is dit lekker, al die regen. Heerlijk. Ik ga nog een berichtje binnen van Niels Vaas of ik een plaat kan draaien over Your Request. Zo dadelijk alvast de allereerste, Niels, in je zwembadje. Met je nieuws

0: geleden. Hollywood Vampires and Heroes. Nou, hit van David Bowie. En de Heroes zijn de DJ's bij nieuws. Want het einde nadert. Volgende week zondag om 6 uur is het klaar. Wordt stil op de radio. En de Heroes, dankjewel heren. Voor al jullie tijd en al die jaren. Jullie zijn de Heroes. De volgende direct to the Looking Glass speciaal van Niels Vaassen. Aan het zwembad met een badlaken van NEWS. Bewaar hem goed, want het collector's item wordt het.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Kan
1: je
0: alles doen? Ja.
1: Wist jij dat?
0: Wist jij dat?
1: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Ja, de zoektocht naar een vermiste man uit Horen eindigde 2 weken geleden bij zijn eigen voordeur. Nadat hij de laatste trein naar Horen had gemist, besloot hij 40 kilometer naar huis te gaan lopen zonder dat te melden aan zijn vrouw. En de politie begon zondagochtend een zoektocht naar de man nadat zijn echtgenote hem als vermist had opgegeven. Hij was zelf niet bereikbaar, omdat zijn telefoon uitstond. En de man was zaterdag op bezoek geweest bij een kennis in Anna Paloma, maar niet thuisgekomen. De kennis wist wel te vertellen dat hij alleen zijn bezoek dronken naar het treinstation was gefietst op een OV-fiets, om daar als laatste trein naar Horen te nemen. Maar daar heeft hij helaas door omstandigheden het niet kunnen halen. Besloot hij maar eventjes 40 kilometer te gaan lopen. Nou, ik doe het in ieder geval niet na.

Check, je hebt Halswagen Check, je hebt Love Check. En de B-52's waren dat op NWS. En daarvoor draaiden we Shut Your Eyes van Snow Patrol. Komt een berichtje binnen van Roel Azaro. Ja, de Lime, de band daarvan. Toch wat triest nieuws van de dancemuziek liefhebbers van deze band. Want Denise LePage is helaas overleden van de band Lime. Uit 1980 historische hits als onder andere Your Love en We're Gonna Love Tonight. En Guilty onder andere en Unexpected Lovers. Dus helaas is zij niet meer onder ons, maar de muziek...

0: en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6, Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics, jouw verzoeknummer.

0: Hermans op vrijdag. Vrijdagmiddag van 3 tot 6 met Arjan Hermans.
1: Je bent een gezellige stoor van je oude pleuris wijf. Heb je een man oud een keertje? Dat nog eens tijd, tijd om dat ding in te vullen, achterlijk.
2: Ja.
1: Zeg, nou je man nou een keer.
3: Hallo.
2: Ja, wacht even.
3: Oh, rustig.
2: Ja.
3: Jij bent snel.
2: Ja. Jij betraagt maar door.
3: Nee, joh,
2: jij draagt maar door.
3: Waarvoor zou dit zijn?
2: Ja, je kan niks.

0: radio. En wij draaien ze wel. The Evergreens. Oh ja, gehalve. Bruce Springsteen. Brilliant Disguise. Op jouw nieuws. N.E.W.S. Krijgt er kippenvel een beetje. Ja, nadert wel. The Four Spandau Ballet. Only When You Leave. Laat die ik nooit gedraaid heb in de afgelopen jaren. Dat is de eerste keer dat ik gedraaid heb in de 11 jaar dat ik het wel bestaan. Goed, hebben we nog popnieuws, Arjan?
1: Popnieuws.
0: Ja, heb je nog popnieuws? Natuurlijk, Arie. Ja, Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar terugbetalen, of zo'n ongeveer 5,6 euro, aan een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding. En Jermaine Jackson is de bandit van de Jackson 5 en broer van Michael Jackson. De Amerikaanse zanger heeft namelijk niet gereageerd op haar aanklacht over het vermeende voorval uit 1988. Ja, snap ik wel een beetje, want die vrouw, die weet natuurlijk wel van 1984 heeft die hit gescoord, die Jermaine Jackson, met onder andere The Swedish Sweetest.

show nummer 1 op Hit Radio. Gebied nieuws in EWS. David Roussos en Florence Warner waren dat. En daarvoor Jimmy Jackson en Swedish Swedish. En dit nummer heette Lost in Love. Zoek hem even op Spotify. De geduchte concurrent van radio tegenwoordig, ja. Vrienden van de radio, straks rond een uur of... Daar zul je zelf al weinig van meemaken. Maar rond een uur of 5 komt die delegatie van Big Veruit langs. Hebben we al een keertje gehad, maar die gasten die zijn helemaal door het dolle heen. Want ja, we gaan stoppen en dan willen ze toch een keertje meemaken. Dus ik heb per slotverrekening maar even bij de drankhandel in Prinsenbeek maar even een klein koelkastje gehuurd. En dat ding is gisteren gedeponeerd en vandaag weer aangesloten. Of dan gisteravond aangesloten, volgeleiden met wat vernaperingen. En die jongens die komen langs bij de radiostudio van Nieuws rond een uur of 5 om het er even mee te maken. En Harry Vos is straks ook live tussen 6 en 8. En ook Du Baron is vanavond live met zijn U-mix. En dat is de laatste keer dat hij live is op de radio, want volgende week is hij dan in Londen, Du Baron. Maar die Harry Vos die gaat tussen 6 en 7 nog even een uurtje Joey Quest doen. Dus ik draai tussen 5 en 6 Joey Quest een uur. En hij tussen 6 en 7. Een uurtje Joey Quest. Vanwege de mensen die dan net thuis zijn. Of het goed kunnen horen dat ze een plaat hebben aangevraagd. En de lijnen zijn dicht. Je kunt geen plaat aanvragen. Dus het is hartstikke vol die komende 2 uur. Of dan die 2 uur tussen 5 en 7. Dus dan weet je dat in ieder geval. Tropische temperatuur in Nederland. Wat een zomer is dit. Dat wordt de grootste misschien wel. Jugo. Opnieuw. Hier is Jamaican Bamba.

0: zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.
8: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg en staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Nieuws-Gestel en Knoop het Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Knoop het Emmeloord en afrit Urk een kwartier op onthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
9: Dit is hem, de

Joost Lekkerver, die dennen door tot aan sowieso 9 uur vanavond met onder andere Duwe Ron, Harry Vos en ikzelf. Tot aan 6 uur met 1 uur tussen 5 en 6 Joey Quest en 1 uur tussen 6 en 7 met Harry Vos.

splitsing. Later werd het die andere band. Inderdaad. Zeg maar, Jan, dat was de Jazz Politie. Daar is hij nog lied aan geworden. Winterzaal draaiden we opnieuw.

0: geweest. Is dat wat dan? Alexis Jordan was dat, Happiness, de woord Albert Hammond en de Free Electric Band.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Heb jij het al gehoord?
1: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Ja, er zijn mensen die zich verplicht voelen, maar ook mensen die hoe dan ook niet willen stoppen met werken. Nou, dat is toch een beetje een bepaalde opgave. Ongeacht hun financiële situatie. Dat geldt een mevrouw namelijk, die op haar 93e jaar nog steeds werkt bij McDonald's. Gewoon voor de fun namelijk. Ze vindt het leuk om te doen. 93 jaar nog steeds dat werk. Daar in, ja, volgens mij uiteraard in Amerika. Want in Griekenland stoppen ze tegenwoordig met de voor mijn 24 jaar al.

speciaal zomerhit van John Roos. Je houdt er een balie van, van die kutmuziek, zegt hij. Daar hou ik een balie van. Terwijl het wel zieletje komt destijds. Mooi man. Nee joh. Baltimore, zomer in Nederland. En draait de Tarzan Boy de Bell Stars en Sign of the Times. En in een speciaal soort Jory Question nog nummer 2.

0: Kerk, ruim een half uur extra reistijd. A73, Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen, 3 kwartier. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Spouwbeek, 3 kwartier vertraging. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 3 kwartier vertraging.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6, Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics, jouw verzoeknummers

0: Dans op vrijdag. Vrijdagmiddag van 3 tot 6 met Arjan Hermans.
1: Niks. Bier drinken. Ik ga gauw naar huis om bier te drinken. Dus hou me niet langer aan de lul.

Roos is op zijn wenken bediend. John Roos. The Cult, The Shell Sanctuary. En deze van The Mission en Tower of Strength. Opnieuw. Sis Frank, goedemiddag. Jawel. Even leuk aan een flesje. Geen tijd om te praten. Oh, John, ik heb nog één ding voor jou. Ja, toch een zomerritje.

0: titel veranderd.
1: Daarom draaien we ook nooit. Bruco en Peppa zijn opnieuw.
2: John's nieuws tip van de week.
1: Dag vriend.
0: Hallo.
1: Alles goed?
0: Ja, goed jongen.
1: De één laatste keer jongen.
0: Ja.
1: Dat is toch wel iets wat erin hangt natuurlijk.
0: Ja, en het mooie is, ik heb al 3 weken een nieuws tip, maar die artiest die blijft maar wachten met uitbrengen.
1: Echt waar?
0: Dus ik hoop dat mijn laatste de knaller wordt.
1: Ja, dat waarschijnlijk wel. Ja, die zegt, er wacht nodig één reentje. Dan de laatste keer, dan zal ik hem indienen. Dan ga ik hem uitbrengen en dan is het John's nieuws tip.
0: Ja.
1: Van de week nog wat gedaan of niet?
0: Ja, veel gewerkt.
1: Ja, veel gewerkt, veel weggezeten.
0: Nou, de hele week Amsterdam gezeten.
1: Okay.
0: Ik ben elke dag om 7 uur vertrokken. Ik ben geen 1 keer voor 10 uur met de klant geweest. Want 3 uur overgedaan elke morgen om in Amsterdam te komen.
1: Lang leven. Je gaat over de A27. Dan moet je eigenlijk, het is overal druk. Het maakt niet uit. Het maakt niet meer uit, joh.
0: A16 was ook vol. Dus,
1: ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Nee, drama.
1: Ja. Luister. Vorige week hadden we House of Youth, de nieuwe single. Lekker, hè? Althans, ja. De plaat niet in de nieuwe single. Maar de plaat die al heel veel gedraaid wordt op, op dingen als Spotify. De lang leven Spotify, de tegenhanger van de radio. Maar goed, waar je dat even opstellen. Even nog, hey, maakt niet uit, joh. Hey, maar goed, in ieder geval deze plaat.
0: Ja, nou luister, ik ben in december samen met onze Kelvin zijn we naar het afscheidsconcert geweest van de Golden Earring.
1: Ja.
0: In Ahoy. En dat was fantastisch. Ik moet wel uitleggen, er waren dus andere zangers, net een beetje een vrienden van Amstel, mm-hmm. die dan nummers zongen van de Golden Earring samen met de Golden Earring. Dat was het concept. En ik ben helemaal niet zo fan van Davina Michel, maar die deed daar een duet met Fleming. Met een oud earringnummer. En toen heb ik Robin de Kraan s'avonds nog geappt van nou, als ze dat niet uit gaan brengen, is zo goed kippenvel.
1: Waarom Robin de Kraan?
0: Ja, de geluidsman van Fleming.
1: Oh, vandaar. Ik zei, dus, Fleming, ja.
0: Ga zien hem vaker als ik. Ik zeg tegen die jongen van uitbrengen.
1: Uitbrengen, ja.
0: Maar er werd maar niet uitgebracht en er werd maar niet uitgebracht. En nu begrijp ik waarom. De rechten van het concert zijn bij de Golden Earring.
1: Oké. Okay.
0: Dus de Golden Earring bepaalt gewoon of dat uitgebracht mag worden, ja of nee.
1: Hmm.
0: En die hebben het uitgebracht. Het complete album is uitgebracht. Dus die hele avond in Ahoy, One Last Night, is uitgebracht. Dus al die duetten staan nu op Spotify.
1: Nee, is goed, joh.
0: Dus ik kan eindelijk kan ik dat nummer tegen horen laten brengen op de radio, waar ik toen zo weg van was. Dus in december heb ik het voor het eerst gehoord, maar nu is het uit en overal te beluisteren.
1: En weet je,
0: ook op nieuws.
1: En weet je dat NPO Radio 2 waarschijnlijk weer volgende week dat gaat maken?
0: Ja, misschien wel.
1: Heeft al die jaren al gedaan bij jou.
0: Dus best vaak, hè?
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Dus mijn nieuwstip, Fleming, Davina Michel met Why Do I?
1: Dankjewel, tot volgende week.
2: John's nieuwstip van de week.

Zo dadelijk Your Request op NWS. Het rijde muziek van Zorgroos Nieuwstip. Davine Michel en Fleming onder andere. En tribute to the Golden Earring. Zo dadelijk Your Request. Het eerste uur tussen 5 en 6. En dan tussen 6 en 7 nog het tweede uur met Harry Vos. En mooi is als je dus inderdaad kijkt en luistert. Dan kun je ook zien in de tikkerbalk. De plaat die voorbij komt. Maar ook je naam erbij. Dat je hebt aangevraagd. Dat is mooi. Dus volg ons eventjes. Via onze site nieuws.radio.nl of alles via onze gratis apps. We gaan nog één plaat draaien voor tijdstip van 5 uur. Dat is deze van de Beach Boys. Tot zo. I can hear music op nieuws.

0: Assis Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
0: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Nieuws NIWS. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radio nieuws op News en EWS.
8: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
9: Dit is hem.

0: Jimenao.
1: Ja, de staat. Bart Vraat, dankjewel voor die request voor het nieuwsteam. En Witch Doctor, de voortrijder van Status Quo. Voor Henk van der Muisberg.

het café is geopend. Het is buiten 25 graden. Binnen is het ook al een graad van 28. Het rijden onder andere All Along the Watchtower van Bart van Heuvel en Luc Jansen. En een berichtje binnen van Bart van Heuvel. Zeg Jan, goedemiddag. Net klaar met werk. Bart van Heuvel, schakel alles aan. En Jimmy Hendrix wel op de radio bij nieuws op de speakers. Dankjewel. Natuurlijk ook namens Luc Jansen. Jongens, dankjewel voor jullie geweldige radioshows. En aanstaande maandag met woensdag zijn we weer op de radio. Luc Jansen op woensdag. En natuurlijk ook Bart van Heuvel. De volgende request is die voor Veveraard. Samen met Fleming. Hier is Spiegel aan de Wand. Op nieuws.

Wat een wereldhit. De man schuddelt met zijn handen. Wat een plaat. Joe Cocker, with a little help from our friends. Kees Gommers, dankjewel voor je aanvraag, man. Geweldig. En de voorzitter onder andere We Don't Need Our Hero van Tina Turner. Een aanvraag van Marianne Wevers. En ook nog natuurlijk Spiegel aan de Wand van Vevraagde. Een request van Fleming. Och, mensen toch. Dit is jouw request, dat is lang geleden. En ik zou je vertellen, beste mensen, dit is de laatste keer dat we het gaan doen. Op nieuwsinternetradio.nl. Want ja, goed, we gaan ermee stoppen volgende week zondag. Om 6 uur is het signaal stil. Marie-Louise Planen, dankjewel voor die geweldige aanvraag. Vrouw van Peter Houtenpen. Hier is Mr. Mister, speciaal voor jullie.

0: Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Marheze, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging een half uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Strand 0 de 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Grubbevorst en Belfeld een half uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6. Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics. Jouw verzoeknummer.

In het bestaan van nieuws in het radio is de laatste keer dat we doen een Joy Quest. Er waren dagen bij dat echt drie of vier uur, of weken bij dat we drie uur vulden. Speciaal aanvraag van Marten Verraag. Hoeveel jongen, dankjewel voor al die mooie aanvragen. Ook samen met jouw dochter Vee vraagt. Geweldig. Allemaal Theo's van de Wish Experience en daarvoor dan van Marco Legiersen. De grote man van de Breda Nu Radio. Dankjewel Marco. Top. En we draaien On My Radio van de Selector. Je bent, we gaan even terug in de tijd naar de jaren, zal het zijn, jaren 80 of zo ongeveer. De live uitvoering van een artiest van Bruce Springsteen. Die heeft een plaat gemaakt. Dat was een live uitvoering van deze plaat. Het heet You Never Can Tell. Die gaan we dadelijk draaien. Deze, speciaal voor Anita Rocks. Oh, wow.

Chris Franken, dankjewel voor deze geweldige aanvraag. Niemand in de stad van de dijk op NGWS. En daarvoor hebben we Bruce Springsteen, You Never Can Tell, origineel van Emily. Ditmaal door Bruce Springsteen, dus You Never Can Tell. Ja, Harry Vos is al binnen. Ja. Die plaat die we net draaiden voor Bruce Springsteen is toch van Anita Rocks gedraaid. Zo dadelijk in het volgende uur met Joey Quest. Onder andere platen van UB40, Queen, Volbeat en meer zeg ik niet. Want dat is Harry Vos zijn werk namelijk. Hey vrienden, was de één laatste uitzending van mij op de radio van Nieuws van Hermes op vrijdag. Joey Quest. Morgen ben ik trouwens wel tussen 1 en 2 met het beste uit eigen bodem. Of van eigen bodem met Midden-Holland. Tussen 1 en 2 net naar Huub de Mooi. En mooi op zaterdag. En daar gaan we het wel zeuren met de weekendshow. En natuurlijk de borrel bij, die daarna komt dus 2 en 6. Ik wens je een heel fijn weekend. Lekker veel zon. En we gaan lekker genieten met de mensen van Beek vooruit. Sis Franken, vrienden, kennissen. Ik ga je spreken. En deze gaan we een speciaal drijven. Peter Bernhard. Of Peter Bernhard. All I got is you. Deep Purple. Hoi.

0: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
7: Dit is Ostaansta met het radionieuws op Nieuws NEWS. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
8: Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afritie Nieuws-Gestel en knooppunt Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske. ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen Afrit Brielen en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
9: Dit is hem,

0: 40 and here I am. Werd aangevraagd door Annette van Gennep. Alsof ze wisten dat het mooi weer werd. Je hoorde zojuist Arjan Hermans met Your Request. Alleen ja, jullie hadden zoveel verzoekjes aangevraagd. Wat betekent dat we het komende uur nog even doorgaan. Het vossenstaartje van Your Request, zullen we zeggen.
1: Your Request op Nieuws Internet Radio.
0: Met nu Queen and the Show Must Go On. Aangevraagd door Richard van Oers.

0: The show must go on. En dat moet hij zeker. En maar ja, ondanks dat...
1: Klim, het is warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet.
0: Ja, dat is het zeker. Natasja Broers vroeg eigenlijk ja, dezelfde band aan als ik ook had gedaan. Dit is namelijk Volbeat at Sad Man's Tongue. Op jou, N-E-W-S.

The Scorpions en Wind of Change. Werd aangevraagd helemaal vanuit Doetinchem door Natasja Vriezen. En van Doetinchem zei ook het terug in

Wout Plezier. Helemaal vanuit Genemuiden. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik ooit nog eens een keer een heel groot badlaken van Nieuws, dat collectors item heeft hij in zijn bezit in ieder geval, helemaal richting Genemuiden heb gebracht en persoonlijk op afgegeven. Want ja, die had hij gewonnen. En dan moeten we wel even zorgen dat hij ook aankomt natuurlijk. En dat is uiteindelijk gelukt. Dit is ook een fantastisch mooi nummer. You Too, With or Without You. Nou, het is With You, want hij is live aanwezig ook hier. Aangevraagd door Sis Franken.

0: was een drukke spits. Er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Leendeheid en Afrit Valkenswaard. 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam. Een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. 3 kwartier extra reistijd.
1: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.
1: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
5: Your request op Nieuws Internet Radio.

0: en Fade Away and Radiate. Aangevraagd door Ad van den Berg. En daarvoor hoorde je nog Do You Wanna Funk? Aangevraagd door Theo Jacobs. En ja, ook directeurtje zelf heeft er een aangevraagd. En die mag ik dan nu voor hem gaan draaien. Dit is The War on Drugs and Under the Pressure. Hij kwam trouwens net nog even binnen om te vragen ja, of het, hoe het ermee ging. Nou, ik zeg...
1: Komt te warm hier aan.
2: Hey, Cliff,
1: hey. Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
1: Snikheet.
3: Snikheet.

0: and Silver Machine. Aangevraagd door Henk Bos. Dank voor je aanvraag, Henk. En de volgende aanvraag, ja, dat is ook wel een bijzondere. Want ja, de volgende aanvraag, die heeft iets wat niet iedereen hier heeft. En die heeft namelijk ooit, ja, een eigen jingle gehad.
1: Het is die Ozone.

naast dat heeft hij ook gewoon smaak voor muziek en niet alleen voor hapjes. We kennen hem natuurlijk ook allemaal onder de naam Harry van Dijk. En hij vroeg aan The Simple Minds en Belfast Child. En ja, dan draaien we die gewoon op jou, NEWS. Deze vrijdagavond, de vooravond van het extra lange weekend. Het Pinksterweekend. En wat is die al fantastisch begonnen.

0: The Simple Minds en Belfast Child. Nou ja, de laatste die bewaar je natuurlijk altijd. Tenminste, de beste bewaar je altijd voor het laatst. En de laatste aanvraag in Your Request ooit. Deze is voor Angelique en dat is Fireball op jou, N-E-W-S. You're on with Your Request.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,

0: baby. I'm a fireball.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
3: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
4: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby-app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies clean. En Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
7: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
8: Dit is Jos Tuinsta met het radionieuws op Nieuws NEWS. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
9: De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvlietdam 10 minuten vertraging.
10: Dit is hem.

0: Tessa en Upside Down.
1: Harry Vos.
0: Welkom in uur 2 van de Vossenjacht. Het ene, ja, nog 2 uurtjes hiernaar. En wat nog leuker is, zometeen na 8 uur, live voor de laatste keer in de mix, onze eigen Duberon. En de volgende artiest, ja, niemand zag hem ooit staan op het podium. Dat was namelijk Stan Ridgway.

0: and Trojan Horse. Nou ja, we gaan even kijken wat het weer buiten de studio ook is natuurlijk. Dat is ook wel even fijn te weten.
1: Het is hier bloedverstikkend heet. Ik verbrand levend. 50 graden gevoelstemperatuur. Wat maakt jou nog meer heet?
2: 10 graden erbij op.
0: Kijk, dat is weekendniveau, dacht ik zo. Tijd om het weekend af te gaan trappen hier op jou en EWS, waar het inmiddels 17 minuten over 7 is. Als dat geen geluk gaat brengen. Straks na 8 uur nog een uur live in de mix hier onze eigen Dubon. Voor de laatste keer geeft hij live de présence. En zometeen natuurlijk nog onderweg heel veel lekkere muziek. Maar eerst, het is officieel.

Piece of My Heart. Zometeen in uur 2 natuurlijk nog ook een aantal Hollandse meezingers. Ik hoorde dat ik trouwens voor volgende week geen playlist krijg. Dus we kunnen 2 uur lang met onze eigen favoriete muziek invullen. En ja, ik vind dit ook gewoon mooi. Dit is Cora en In the Name of Love.

0: op dit moment geen filemelding.
1: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.
1: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

De classics en Ashes and Diamonds. Op jou, Annie WS. En hij is inmiddels binnen voor een legendarisch uur. Namelijk het laatste uur live op nieuws. Met ons eigen Duberon zometeen na 8 uur. Maar tot die tijd eerst nog zometeen onderweg de Hollandse meezingen. En dit zijn Grant and Forsyth. En Turning Over New Leaves.

0: De Les Humphries Singers in Mexico. Nou, dat doet voor mij niet. Het is hier warm heet. Ja, warm zat. Ja. Vind je niet voor naar Mexico? En als je dan op zo'n avond doet, dan denk je ook gewoon lekker in een radiostudio staan. Dat is ook een top idee. Een paar van die oorwarmers op, 30 graden. Heerlijk. Ja, want dan alles voor uiteindelijk die Hollandse meezinger. En die is vandaag voor Lil Kleine en Samuel Welten.
1: Mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar nou niet gek.

0: En daarmee is het tijd geworden voor... ik heb nog tijd voor een extra plaatje. En volgende week hoorde ik zojuist dat ik 2 uur lang gewoon mag draaien wat ik wil.
1: Ja.
0: Dus dat wordt 1 nummer op de repeat en dan ga ik aan het bier. Nee. nee, dat doen we niet. Maar het zal denk ik iets met een hoog meezing gehaald worden. En om vast een beetje de sfeer te krijgen. Deze krijg je ook de rest van je weekend niet meer uit je hoofd. Dit is Frans Bauer.

En daarmee is de Vossenjacht bijna ten einde. Volgende week de allerlaatste Vossenjacht. Dus 2 uur lang met een hoog meezinggehalte. Daar gaan we voor zorgen. We gaan er nog een laatste keer echt een vrijdagavondfeest van maken. En wie dat ook gaat doen is zometeen hier de allerlaatste keer live in de mix. Onze eigen Du Baron. Dus wees daarbij. Het is legendarisch. Want dit ga je niet nog een keer meemaken. Tenminste, niet hier. Zometeen dus na 8 uur. Onze eigen Du Baron. En ik sluit af met deze gauwouwe van René. En High Time He Went. Geniet van je extra lange weekend. En zometeen is dat topbegin met onze eigen Du Baron. Tot volgende week. Ik ga ervan uit dat je luistert, hè, die allerlaatste.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
7: Dit is Ostaasta met het radionieuws op Nieuws NEWS.
8: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sander Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
9: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
10: Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reesel en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd.
11: Dit is een

0: internet radio. You're listening to De Baron Dance Night.
1: Een hele goede avond bij Nieuws Internet Radio. En jeetje, wat een avond, wat een uur gaat dit worden. Ik heb speciaal voor jullie een aantal mooie tracks bij elkaar verzameld. En ook wat eigen edits. Dit is De Baron bij Nieuws Internet Radio. En ik wens jullie heel veel plezier hier in de studio. Bye.

Wat een gezelligheid, tijdens een mix. En wij hier, WS. Het blijft gezellig hier in de studio. Mannen, laat je horen! Ik heb gewoon de vierde helft al staan van Beek vooruit, volgens mij. Ja, dit is echt een lastig moment voor mij, want ik moet het echt met jullie gaan delen. Dit is mijn allerlaatste live-uitzending bij Nieuws Internet Radio en het doet me echt pijn aan mijn hart. Alle inzet van al mijn collega's, maar het radiostation stopt.

Zo, wat een mix hier bij Niels Internet Radio. Het laatste uur is geslagen voor mij. Hier live in de studio. Arjan, dankjewel. Harry, dankjewel. Iedereen, dankjewel voor het luisteren. Altijd naar mijn live mixen hier bij Niels Internet Radio. En ik heb er serieus een beetje verdriet om gehad. Want. Maar ik ga nog even door, hoor. Even doormixen. Klopt-ie, hè? Zo, even een beetje rust. Dank jullie wel voor het luisteren naar mijn show Dubardon. Elke vrijdag van 8 tot 9. Maar ik kan maar één ding zeggen tegen jullie. Ik ga er bijna van huilen. Ik ga deze gewoon voor jullie draaien. Allerlaatste plaat voor vandaag. Voor... Yeah!

0: drukken.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Robby Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
7: Dit is Jos Thuista met het radionieuws op Nieuws NEWS. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.

0: je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op de smaakwinkel.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
7: Dit is Ostaansta met het radionieuws op Nieuws NEWS. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
7: Dit is Jos Thuis daar met het radionieuws op Nieuws NIWS. Premier Jetten gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jetten voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jetten noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie stevig moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.

0: cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakman.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
0: De Weekendshow met Reinier, elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak.